0: Mooi.
1: Ja, vorig jaar was echt wel mooi.
2: Extra laag.
3: Nothing like this.

Hallo everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan lopen. Hier heb je 15...

0: nehme die twee kleine batterijtjes. Die ga je vasthouden en dan maak je het vuist. Hou ze vast. Geef je energie en de kracht die je nodig hebt.
1: Wat is dit?
2: They want to know about your culture. Can you show us?

0: el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat spierlengte test daarvan.